0: mee.
1: De zomer bedeutet de leerafschluss fertig en dat is eigenlijk special op zomer, ja.
2: In de bergen gaan wandelen.
3: En ik freu mich een beetje op het feine Fleisch van Grill.
4: Radio Pilatus. Sommerfeeling pur.